ik ben rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstück dan, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in er etten rein. Mann, wat ik bedoel, wat arger.

Jee, ik heb je tiet, maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal, ne pipto bak. Allee,